0: Hommedaflek.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Een duinentop is een elle, een diepte een panne.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: In Oostende wordt het woord kegge in verschillende betekenissen gebruikt.
1: Het Oostends dialect.
0: Na Willy kan een potje zijhond mee voor
1: je. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:15 en 's avonds om 6:15.
0: Als je maar leut hebt en straks je schoonmoeder in branden.

0: Zender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Wat er gebeurt in de regio.

Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Take Care, Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

0: Het is nu 3 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.

lichaam, jij hoort alles hoe het moet. Lichte laat, de bas die klopt, doe jij.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
3: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
2: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
3: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
4: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

Van donderdag 21 mei tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12.

0: Het is nu 4 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de 2 Belgische opvarenden van het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Group van Volksgezondheid heeft vanavond wel overlegd. De 2 landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
3: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die 2 Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
2: Echt strenge maatregelen zouden er niet komen, zoals Spanje dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding is de panoreportage van de VRT, waar het blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan hun rug en nek. En het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Je hoort Nico Bliaert, voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding.
4: Als je acute pijn, dat wil zeggen pijn van tussen de 2 weken en de 3 maanden, als je die dan adequaat kunt behandelen, dan is de kans substantieel minder dat die pijn aanhoudt. Daarom is het zo belangrijk dat de eerste lijn mensen in het veld, huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, dat die mee betrokken zijn, want die kennen die patiënten vaak ook veel beter in hun eigen omgeving en die kunnen dat beter oppikken.
2: En ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat dan bijvoorbeeld over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah blijven elkaar aanvallen. Er vielen daarbij zeker 10 doden. En in Gent brengen 150 mensen de nacht door in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. En dat mag je in dit geval heel letterlijk nemen. Je hoort de organisator.
5: Brengen ze zelf een eigen matje mee, brengen ze zelf een eigen slaapzak of kussen mee. En krijgen ze dan van ons een plezierige speeltuin, genaamd het Museum voor Schone Kunsten, waarbij dat we in verschillende hoekjes en kamers artiesten verstoppen. Of er veel geslapen zal worden, dat laat ik in het midden.
2: De jongste deelnemer is 15, de oudste 85. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Ik probeer ik hier, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer. De nonchalance ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paraduit dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De woorden volder dat ik word, hoe meer woorden dat ik kan delen. En mag dat toch juist het worden?

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaard.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jos Keters.
2: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

dansschool Dansier brengt op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei hun voorstelling 4 in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15.

verdoofd. Kun schreeuwen niet, kun geven niet, kun

koken niet, ik kan stoken niet, ik kan spinnen niet, ik kan minnen niet. Ik neem bowling, vlees nog vis. Ik kan lachen niet, kan zagen niet, kan zingen niet, kan swingen niet. Ik word hier nog topgezot.

0: is nu 5 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met Noordzee Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee. All that's

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
3: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
2: Is dat een probleem in Oostende?
3: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
2: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
3: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
2: U vindt dat de stad meer moet doen?
3: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard superbelangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
2: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
3: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.

0: Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie Verzint Het Niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.
1: Vlieg met me

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: nu 6 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.

Erika geweest, vertelde ik, denk ik iets gemist. En kan nog nooit gesnowboard of geskiet, vertelde ik, kring door van spit. Ik zit nog nooit in Disneyland geraakt, is het wel, is daar al zo gemakt. En kan nog nooit een piramide in het echt gezien, stond die wel echt of is dat ook fake misschien. Zeg, vind je me saai? Ja, ik bleef hem liever in mijn kot en klust hem liever een beetje naar jong. Toch met je bucketlist, we kan je nog gaan gedaan.

eens een andere vent gekust. Vertelde kei, is dat een must? En ik heb nog nooit eens coke of ecstasy gepakt. Vertelde kei, had je dat verwacht? Ik heb nog nooit eens kat of hond gegeten. Of misschien toch wel, maar ik stond niet meer wie. En sportpaleis en knan, hoe is het verkocht? Vertel ik je, is dat ver gezocht? Zeg, vind je me saai? Ja, ik speel liever up safe en cluster liever een beetje naar jong. Toch me je bucketlist, we kan je nog hebben gedaan.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Op 105 FM,
2: jouw Oostense radio.
1: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Treki Ottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia-Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goeiemorgen.

0: Het is nu 7 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
3: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met mensen weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
2: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
4: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
2: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, we hebben het tot 9 uur onder meer over een belasting voor logiesverstrekkers in Oostende en de zone 30 in de Badstad. Straks is er ook het weerbericht. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp.

0: zaterdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Wat?

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.

0: Tafel. Radio Noordzee.
1: De Maand van de Stenen Winkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Zo.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hé.
2: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Iedereen luistert.
7: Dit is

Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 8 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: BSN Info.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.

0: Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hello, I'm Piant en Gillet. Please come support us for the next game.
3: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Nieuws en info.
1: De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
2: Jouw Oostense Radio.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken.

0: Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Straks om 9:15 is er het Oostends dialect met Roland de Snerk. En het regionieuws van 9:00 komt er zo meteen aan, met daarin aandacht voor de zone 30 en zone 50 in Oostende en nieuwe plannen voor de doortocht in De Haan.

0: is nu 9 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

luister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Als de dag begint met zonneschijn, dan heb je veel geluk. Goedemorgen.

je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
2: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
1: Radio Noordzee
0: 105 FM.

0: 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffenburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
7: Thuis aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt.

Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.

0: Het is nu 10 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOCA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
3: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
2: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. En volgende week een pak frisser en wisselvallig.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over een uitdrukking.
1: Ja, inderdaad. A call uitsmitten. Het Engels to call en het Noors kalle beantwoorden aan een oud-Germaans woord dat gebruikt werd als men bedoelde luidkeels de mond open doen. To call en kalle betekenen inderdaad allebei roepen, schreeuwen. In Oostende kent men niet het werkwoord, maar wel het zelfstandige naamwoord a call of a call. Zowel het Engels met a call, een schreeuw, en het Noors et call, een roeping, kennen het substantief. Bij ons dus a call. Dit betekent een kreet, een roep, een schreeuw. Vaak wordt dit thans verouderende woord gebruikt als zo'n schreeuw iemand doet schrikken. Je haaft die dore call en verschoten mij of een beetje. Een call is dus kort en krachtig, terwijl dat een getier dat schettert of een geschruwel langdurig is. Schruwelen is een woord, het is verwant met schreeuw, dat zeker heel duidelijk aangeeft dat het getier pijn doet in de oren. Mooi van klank is schruwelen dat schettert. Te luid roepen is dat. En oh ja, ik had het over call of kaal. Call is stad Oostends, terwijl kaal vroeger Mariakerks was.

Tuinmuren en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel.

wereldwijde keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.

0: kalender.
1: De 14e modelbouw-happening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
3: Een hele goede morgen.
4: This generation rules the nation with Russian.

0: 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
5: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info
8: aan de kust. Ja.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: is nu 11 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, Jean-Jules Eggericks was heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Wie was die persoon?
2: Ja, het is zo dat Jean-Jules Eggericks gevraagd werd in Oostende om urbanist te zijn bij de heropbouw, de wederopbouw na Wereldoorlog II. In oorsprong is Eggericks een Brussels architect-urbanist en hij leefde van 1884 tot 1963. En Eggericks is in één adem te noemen met de grote architecten Van de Velde, Horta, Hoste. En dat waren de tenoren van het modernisme. Jammer genoeg is Eggericks tot nu toe wat vergeten en is er niet zoveel gekend over zijn werk. Maar hij was ook grote fan van de Engelse tuinwijken en zo heeft hij een van de mooiste tuinwijken in Watermaal-Bosvoorde aangelegd, de Floreal. Maar na Wereldoorlog II komt hij naar Oostende en de stad vraagt hem om urbanist te zijn om te helpen bij de wederopbouw van de stad. Want er waren heel wat bombardementen geweest van de Duitsers en ook de Britten natuurlijk. En de stad moest heropgebouwd worden. En het is vooral Eggericks die heel veel contact gehad heeft met Leon Steinen, die op dat moment het Casino Kursaal aan het bouwen was, en met IJsselink, die op dat moment bezig was met het postgebouw. En er is een leuke anekdote. Eggericks vond dat het postgebouw eigenlijk veel hoger mocht gebouwd worden. Maar IJsselink was een moeilijk architect, moeilijk mee af te spreken. En hij heeft de hoogte van het postgebouw beperkt tot 17 meter. En eigenlijk is dat een geluk geweest, want die 17 meter heeft men dan later ook gebruikt als maximum hoogte voor het appartementsgebouw die er nadien rond de post gekomen zijn.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schoenen.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

eiwitte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

de gevoelen. Dat kwam weer in veetaard ben. Weer niet goed van. Ik weet niet goed wat te begin. Was het gewone te velen? Was het te vreed of was het niet waar? Had het de reden? Noem het een burn-out of een ander modewoord. Te voel blijft zesde. Mijn moed ernstig verstoord. Was het veel te velen? Was het juist niet genoeg?

me soms af, waarom ik dader ben misschien. Want soms wil ik niet meer zien. Soms wil ik niet meer zien. Te gevoelig, dat is te lastig. Ik moet niet beneden afscherm. Ik gun mijn ogen een ogenblik. Was het veel te veel? Of was het juist niet genoeg?

0: Zaterdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatje van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan.

0: 50 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
2: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
2: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
2: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
2: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat, Tony.
0: Ik zeg het,
1: Tony. Kom eens hier, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht.

0: Klapperen met moustache.
1: Dat is hier een boer, hij is op zijn land bezig en hij is tot er een vent naar verstaan. Meneer, zetten. Ook ik doe die wei die hier lopen zetten. Zoek ik nog mijn tringen van kort naar de 10? Ja, je zetten. Ja, dat gaat lukken. En zet nou die stierhuis hier staan, zoek ik pas dat je die van de 10 ook nog hebt.
0: Klapperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

Van donderdag 21 mei tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor, het muziektheater, het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12.

eend op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

precies iets anders dan ik dacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Schatje?
3: Ja?
1: Sa, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
3: Maar ja, baby moet het over een zin, hè.
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
1: Ja?
3: Zeg dat toch mee. Ja. Hoe moet je zeer weg?
1: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen. We vierden mijn verjaardag.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
3: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
2: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
3: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie,

0: Revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
1: U hebt een raad voor mensen?
0: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
1: Want de cijfers zijn bijzonder.
0: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
2: Welkom terug, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee.
4: Jouw Oostense radio.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hello, I'm Pierre Gillet. Please come support us for the next game.
5: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Nieuws en info.
1: Koninklijke toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Quagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
2: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
3: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
4: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 1 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
3: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van... Je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
2: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
4: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
2: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
5: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
2: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen, 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
6: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
2: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
7: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Comedy Oostende brengt op donderdag 14 mei om 8 uur een open mic comedyavond. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffenburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
2: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
1: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
2: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
1: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
2: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
2: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zij begon toch in mijn kind voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja. Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hé. Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Dansschool Dansier brengt op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei de voorstelling 4 in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets hiervoor kosten €15.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: Het is nu 2:00.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
3: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
3: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag duiken we in de Oostense gothic rock met de band Your Life on Hold. Bezieler, songschrijver en zanger is de Oostendenaar Jan de Wulf. Hij maakt de nummers in zijn eigen studio en laat zich live begeleiden door 6 muzikanten, waaronder Augustijn Vermanderen. Er zijn inmiddels 3 albums en de Oostense band is ook populair in het buitenland. Het wat steviger werk dat we vandaag laten horen is een melodieuze gothic rocker in de traditie van de Sisters of Mercy. Hier is Your Life on Hold met Harvest Moon.

0: in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hello, I'm Pierre Gillet. Please come support us for the next game.
3: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
4: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje, heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust.
9: Iedereen luistert. Radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Odenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Radio Noordzee.
7: Een hele goede middag.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: is nu 3 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
2: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
3: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Zaterdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffenburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zoen toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, baby moet het over een zin, hé.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
3: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
2: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
3: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
4: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Goedemiddag.

0: Here we go. Oh.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden 2 gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
2: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het 6e middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Hommedaflekken.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Een duine top is een elle, een diepte een panne.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: In Oostende wordt het woord kegge in verschillende betekenissen gebruikt.
1: Het Oostends dialect.
0: Na Willy kan een potje zijhond mee voor
1: je. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Als je maar leut hebt en straks je schoonmoeder in branden.

0: leid.
1: Een lach en een traan.
0: Dat meen je?
1: Tuurlijk, dat is het leven.
0: Ja.
1: Hij is misschien alles dat ik doe, dat ik doe.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Taecare Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Pak voor de derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatje van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hello, I'm Pierre Gillet. Please come support us for the next game.
3: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
9: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
10: Thuis aan de kust.
11: Hey, hey, hey. Iedereen luistert.
12: Radio Noordzee.

0: Zij. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostendisch Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
4: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.

0: zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
0: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Goedemiddag.

0: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info.
9: Noordzee.

0: en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Hoor je.

0: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over een uitdrukking.
1: Ja, inderdaad. A call uitsmitten. Het Engels to call en het Noors kalle beantwoorden aan een oud-Germaans woord dat gebruikt werd als men bedoelde luidkeels de mond open doen. To call en kalle betekenen inderdaad allebei roepen, schreeuwen. In Oostende kent men niet het werkwoord, maar wel het zelfstandige naamwoord a call of a call. Zowel het Engels met a call, een schreeuw, en het Noors et call, een roeping, kennen het substantief. Bij ons dus a call. Dit betekent een kreet, een roep, een schreeuw. Vaak wordt dit thans verouderende woord gebruikt als zo'n schreeuw iemand doet schrikken. Je haaf die dore call en verschoten mij of een beetje. Een call is dus kort en krachtig, terwijl dat een getier dat schettert of een geschruwel langdurig is. Schruwelen is een woord, het is verwant met schreeuw, dat zeker heel duidelijk aangeeft dat het getier pijn doet in de oren. Mooi van klank is schruwelen dat schettert. Te luid roepen is dat. En oh ja, ik had het over kool of kaal. Kool is stad Oostends, terwijl kaal vroeger Mariakerks was. Radio.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
3: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch even moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
9: Van de Noosterover tot aan de zij, van de Vestrap tot aan Marjozee, van de Visse rode blokken tot aan Paar van Leopoldwijk. Van de Stoosje tot aan de Konterdam, van Maria Kerke tot aan Strand, vlak van mijn

kadro, ak forem mám kenomu. Des pekel donker aan de monachino, en de storm op mijn dem en blumelo. Wie zal er door mijn

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
2: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
3: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
4: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

say yes or no.

0: kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal.

Al. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Radio.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: 50 jaar Dancing Queen, The Party, komt naar Silt-Middelkerke op zaterdag 23 mei. Naast het optreden van een live tribute band is er ook een afterparty met DJ's. Tickets zijn er vanaf €30.

0: is nu 7 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
3: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
2: Dat controleert de hele dag op tickets. De treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse, maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. De Franse Marion Brunel 3e op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, Jean-Jules Eggerichs was heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Wie was die persoon?
2: Ja, het is zo dat Jean-Jules Eggerichs gevraagd werd in Oostende om urbanist te zijn bij de heropbouw, de wederopbouw na Wereldoorlog II. In oorsprong is Eggerichs een Brussels architect-urbanist en hij leefde van 1884 tot 1963. En Eggerichs is in één adem te noemen met de grote architecten Van de Velde, Horta, Hoste. En dat waren de tenoren van het modernisme. Jammer genoeg is Eggerichs tot nu toe wat vergeten en is er niet zoveel gekend over zijn werk. Maar hij was ook grote fan van de Engelse tuinwijken en zo heeft hij een van de mooiste tuinwijken in Watermaal-Bosvoorde aangelegd, de Floreal. Maar na Wereldoorlog II komt hij naar Oostende en de stad vraagt hem om urbanist te zijn om te helpen bij de wederopbouw van de stad. Want er waren heel wat bombardementen geweest van de Duitsers en ook de Britten natuurlijk. En de stad moest heropgebouwd worden. En het is vooral Eggerichs die heel veel contact gehad heeft met Leon Steinen, die op dat moment het Casino Kursaal aan het bouwen was, en met IJsselink, die op dat moment bezig was met het postgebouw. En er is een leuke anekdote. Eggerichs vond dat het postgebouw eigenlijk veel hoger mocht gebouwd worden. Maar IJsselink was een moeilijk architect, moeilijk mee af te spreken. En hij heeft de hoogte van het postgebouw beperkt tot 17 meter. En eigenlijk is dat een geluk geweest, want die 17 meter heeft men dan later ook gebruikt als maximum hoogte voor het appartementsgebouw die er nadien rond de post gekomen zijn.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.

0: oe homme dat flikken.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Een duine top is een elle, een diepte een panne.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: In Oostende wordt het woord kegge in verschillende betekenissen gebruikt.
1: Het Oostends dialect.
0: Na Willy kan een potje zijhond mee voor
1: je. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Als je maar leut hebt en straks je schoonmoeder in branden.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
3: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
2: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
3: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
2: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
3: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hello, I'm Pierre-Antoine Gillet. Please come support us for the next game.
4: Tegen Brussel op zaterdag 9 mei om 8:30.
5: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
6: Verkoop ik mijn ziel.
5: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Dit is Radio Noordzee.

Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Breidene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Reserveer nu je tickets aan €13.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag duiken we in de Oostense gothic rock met de band Your Life on Hold. Bezieler, songschrijver en zanger is de Oostendenaar Jan de Wulf. Hij maakt de nummers in zijn eigen studio en laat zich live begeleiden door 6 muzikanten, waaronder Augustijn Vermanderen. Er zijn inmiddels 3 albums en de Oostense band is ook populair in het buitenland. Het wat steviger werk dat we vandaag laten horen is een melodieuze gothic rocker in de traditie van de Sisters of Mercy. Hier is Your Life on Hold met Harvest Moon.

Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.
1: Van kun je bij Shakespeare niet leren. Romeo en Julia, die zijn al lang dood. Je hoort over liefde veel onzin beweren. Van liefde in boeken zijn de letters te groot. Het heeft immers meer.

De ene zoent zussen, de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

daarvan kun je maar heel langzaam leren. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven, wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij.

0: Zender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten 6.

15 euro. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten 12 euro.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Willy Sommers komt met zijn Moederdagconcert naar Silt-Middelkerke op zondagmiddag 10 mei. Tickets zijn er vanaf €39.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Het is nu 9 uur. Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar,

is een meisje, dat kan ook. Je weet het nooit, maar de boodschap is de dood. Het is het loodje, plots dring het door je. Het was al langer kantje boordje. Het valt uit het niets, ze noemen het verlies. Maar ik ben je niet verloren.

van vrouw en kind in het hoogst van de nacht in weer en wind. En de winden, je oren, ze lop je door het land. En de mensen langs de straat, ze wisten maar hun drand. En turn hier lang of vet je de stad. Zie maar

strummend, wie speelt er violen en is het zingen niet ontwend? Wie heeft er genoeg van zijn welvaart staat? Maar zijn stank en plastic die nooit meer vergaat. De pern en de koeien, kreveren en de weer.

0: De derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Ostend. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goede avond.

0: Het is nu 10 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en daar worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke-Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joort Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie Van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: Noordzee kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Quagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.

0: Het is nu 11 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Goedenavond.

0: Vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: Het is nu 12 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
2: Op Sportpark De Schorre. Het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaar.
4: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: Het is nu 1 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt-het-vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de twee Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joris Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. 105 FM.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
2: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
2: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
2: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
2: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

Dansschool Dansier brengt op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei hun voorstelling 4 in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15.

jamais, jamais dit à personne.

0: is nu 2 uur. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.